is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stil.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: reageert op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalte, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Jonathan Dassin brengt chansons van zijn vader naar Hoofddorp. En Burendag op 25 en 26 september. De Franse zanger Jonathan Dassin staat vrijdag 9 oktober in C. Hoofddorp met zijn programma Vaders Songs. Het optreden in poppodium Grote Duik is zijn eerste en enige concert in Nederland. Dassin brengt een eerbetoon aan zijn vader, chansonnier Jo Dassin. Hij zingt bekende nummers als Les Champs Élysées en L'été Indien. Ook brengt hij eigen werk ten gehore, waaronder nummers van zijn recente album. Het concert begint om 8 uur. Kaarten kosten €42,50. D.J. Wilco verzorgt de muziek rondom het optreden. Tijdens Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september organiseert Stichting Meergroen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten. Vrijdag is er van 10 tot 5 een programma bij Nieuw Terra aan de Rijnlanderweg. Bezoekers kunnen rondkijken, oogsten, tuinieren en helpen bij het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel. Zaterdag staat de buurttuin van Lincoln Park centraal. Van 10 tot 5 zijn er onder meer Turkse delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook kunnen bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Iedereen uit Hoofddorp en de omgeving is van harte welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. En er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Haarlemmermeer, derde op Greenpeace-lijst met te veel PFAS in kraanwater. En inwoners Bad Hoevedorp kunnen zorgen delen over afsluiting Zeemanlaan. Haarlemmermeer staat op plek 3 van Nederlandse gemeenten waar relatief veel PFAS in het kraanwater zit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace. In delen van de gemeente liggen de gemeten waarden ruim 2 tot zelfs 3 keer boven de gezondheidskundige advieswaarden van het RIVM. Toch is er volgens het RIVM geen reden om te stoppen met het drinken van kraanwater. Het water voldoet aan de wettelijke eisen en er is geen sprake van acuut gevaar. Wel vindt het RIVM dat Nederlanders in totaal te veel PFAS binnenkrijgen. Greenpeace pleit daarom voor strengere maatregelen tegen het gebruik en de lozing van PFAS. Inwoners van Bad Hoevedorp kunnen maandag 19 oktober vragen stellen over de geplande afsluiting van de Zeemanlaan voor doorgaand verkeer. De gemeente en de dorpsraad organiseren dan een informatieavond in het dorpshuis aan de Snellingslaan. Wethouders Marja Ruigrok en Beryl van Straten geven uitleg over de maatregel en beantwoorden vragen van inwoners. De gemeente wil vooral uitleggen waarom de knip er komt en erkent dat de communicatie daarover duidelijker had moeten. Het besluit om de Zeemanlaan af te sluiten staat vast en wordt niet opnieuw in stemming gebracht. Inwoners kunnen wel hun zorgen en vragen delen over bijvoorbeeld verkeersdruk, veiligheid en bereikbaarheid. De bijeenkomst begint om 7 uur. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Vierde netwerkdag Samen Sterker Haarlemmermeer. En man achter Witte Weekblad, Ton van Groenigen, overleden. Donderdag 24 september organiseert Samen Sterker Haarlemmermeer de vierde netwerkdag. Tijdens de bijeenkomst delen de aanwezigen kennis en ervaringen en gaan ze met elkaar in gesprek over hoe de samenwerking rondom inwoners van Haarlemmermeer verder kan worden versterkt. Want juist door elkaar te kennen, elkaar te vinden en samen op te trekken kunnen organisaties en inwoners in Haarlemmermeer meer betekenen en bereiken om armoede en schulden in onze gemeente te bestrijden. Aldus de organisatie. Tijdens de bijeenkomst is wethouder Roy Staal verantwoordelijk voor werk en inkomen, inclusief bestaanszekerheid en arbeidsmarktbeleid. Een van de sprekers. De netwerkbijeenkomst vindt plaats in de Meerkerk aan de Bennebroekenweg 515 in Hoofddorp. Meer informatie is te vinden op www.samensterker.org. Vrijdag 18 september overleed op 82-jarige leeftijd Ton van Groenigen. Met hem verliest Nieuw Vennep een ondernemer die vanuit een schuurtje aan de Vennepperweg uitgroeide tot de man achter het Witte Weekblad, die elke week in meer dan 100.000 huizen op de mat viel. Ton begon als jongen met het bezorgen van diverse dagbladen. Toen dat werk minder werd, begon hij samen met zijn vader in de jaren 60 een eigen nieuwsblaadje. Van Nieuw Vennep voor Nieuw Vennep. Het werd gedrukt op dik wit papier, omdat dit makkelijker met de hand te vouwen was. In de volksmond werd het al snel het Witte Weekblad genoemd. Halverwege de jaren 70 kwam broer Hans in het bedrijf. Later werd het Witte Weekblad verkocht. In 2023 verscheen de laatste editie, het einde van een stuk regionale huis-aan-huis-journalistiek. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio. Non-stop.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Ja, en
1: najaar op meer radio.
0: Inderdaad, de astronomische herfst is begonnen. En die gaat doorlopen tot 21 december. En dan begint de winter. Dit is toch nog meer radio. Ik heb een ontbijtplat voor je. Twee keer een nummer 1 hit. Vandaag de muziek. Voetbal. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden in de Vriendenloterij Eredivisie? Twee tracks van de nummer 1 album. En ik heb de jager van vandaag. En ook de nieuwe van One Republic.

0: B.O.B. samen met Jesse J. in Price Tag. En het is er weer tijd voor.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Straks na 8:30 ga ik die draaien voor je. Welke zal het zijn? Mail naar studio@meerradio.nl, je favoriete plaat. Intussen tijd hier de allereerste hit van Bluff uit 1997. Dit is Liefs uit Londen. Van de

ze ooit aan me dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: Gone van de Janssen's, een nummer van hun allereerste album. En ze komen uit Haarlemmeer zelfs. Ja, kan je nagaan zeg, wat een goede muziek hier gemaakt wordt. Ik heb een nummer 1 voor je, vlak voor het meer nieuwsoverzicht. We gaan naar Groot-Brittannië. We gaan naar 23 september 1965. Ze komen uit Amerika, zijn geen echte broers. En toch noemen ze zich de Walker Brothers. Make it easy on yourself. Van 23 september 1965. 1 week op de eerste plaats van de Engelse hitparade.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Jonathan Dassin brengt chansons van zijn vader naar Hoofddorp. En Burendag op 25 en 26 september. De Franse zanger Jonathan Dassin staat vrijdag 9 oktober in C. Hoofddorp met zijn programma Father's Songs. Het optreden in poppodium Grote Duik is zijn eerste en enige concert in Nederland. Dassin brengt een eerbetoon aan zijn vader, chansonnier Jo Dassin. Hij zingt bekende nummers als Les Champs Élysées en L'été Indien. Ook brengt hij eigen werk ten gehore, waaronder nummers van zijn recente album. Het concert begint om 8 uur. Kaarten kosten €42,50. D.J. Wilco verzorgt de muziek rondom het optreden. Tijdens Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september organiseert Stichting Meergroen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten. Vrijdag is er van 10 tot 5 een programma bij Nieuw Terra aan de Rijnlanderweg. Bezoekers kunnen rondkijken, oogsten, tuinieren en helpen bij het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel. Zaterdag staat de buurttuin van Lincoln Park centraal. Van 10 tot 5 zijn er onder meer Turkse delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook kunnen bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Iedereen uit Hoofddorp en de omgeving is van harte welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. En er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: Was het nou een echtpaar of waren ze nou broer en zus? Men zal het nooit weten. Dat waren in ieder geval wel de White Stripes met Seven Nation Army.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Tamara die stuurde een mailtje naar studio@meerradio.nl. En ze vonden ze in 1985 verrassend dat de Commodores weer terug waren. Want Lionel Richie was uit de groep vertrokken en ze dachten, nou, zal het wel afgelopen zijn met de Commodores. Maar ineens was deze er. Het werd zelfs een nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Een ode aan Marvin Gaye en Jackie Wilson. Dit zijn de Commodores. En het verhaal van Night Shift.

0: Je hoorde speciaal voor Tamara Nightshift van de Commodores. En daarna de nieuwe van Luke Combs, Be By You. Dit was net uit 1986, Alison Moyet en Is This Love.
1: Vandaag in de muziek.
0: Bob Marley staat op 23 september 1980 voor de laatste keer op een podium tijdens een concert in het Stanley Theater in Pittsburgh, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Bob Marley, hij overleed aan een hersentumor. Dat gebeurt allemaal op 21 mei 1981. Bob Marley is 36 jaar geworden. En we gaan nu naar de arena. Want daar wordt dit nummer altijd gedraaid. Speciaal voor de fans van Ajax. Dit is

Inderdaad, na Bob Marley met Three Little Birds hoorde je Mr. Steel en Doe Maar, Bob Marley, een nieuwe single. En nu gaan we op naar het tijdzijn van 9 uur in deze ochtendsmeerradio. Dat doen we met de eerste hit van Rick James samen met The Temptations. Dit is Super Freak. Spreek je straks na het nieuws.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Branen.

0: Middle of the Road met zanger Sally Carr in The Talk of All the USA. Een plaat met een dubbele A-kant, want ook de B-kant, Samson Delilah, stond genoteerd in de Nederlandse hitparade. 2 weken lang nummer 1 in Nederland in 1972.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: 23 september vandaag, de 266e dag van het jaar. En hing na volgen nog 99 dagen tot eind van het jaar. In dit uur heb ik nog de welke wedstrijden gaan er gespeeld worden in de Vriendenloterij Eredivisie. En ik heb de trade tracks van de nummer 1 album en de jaar van vandaag. En de nieuwe van Bente, dit is...

0: song door Years and Years. We gaan door Toto en Stop Loving You. En de nieuwe single van Bente, Parachute.
1: Sportnieuws.
0: Sportnieuws, donderdag aanstaande 24 september. Een wedstrijd in de Nations League. Nederland treedt aan tegen Duitsland om 8:45. En Oranje heeft een nieuwe trainer, Xavier Hernandez, de 46-jarige Spanjaard. En geen Eredivisievoetbal dus dit weekend en ook niet volgende week. Maar vrijdag 9 oktober dan begint de Eredivisie weer. Met PSV tegen Heerenveen om 8 uur 's avonds. Zaterdag 10 oktober in de Vriendenloterij Eredivisie. Go Ahead Eagles tegen Sparta. Feyenoord, AZ, Fortuna Sittard, FC Twente. En Ajax treedt aan tegen NEC. Dat was zondag 11 oktober. FC Utrecht tegen Willem II. Telstar tegen Aden Haag. Pek Zwolle tegen Cambuur. En Excelsior tegen FC Groningen. Hier is Fiona Wills. And if you could read my mind...

0: Zij in het rokje, zegt Gerda altijd. Dat was Cock Robin met The Promise You Made in 1986. Voorafgegaan door Suzanne Vreek met Weg van Jou. En vlak voor het meer nieuwsoverzicht heb ik nog een nummer 1 voor je, hoor. Daar gaan we wederom naar de Engels hitparade. En wel die van 23 september 1978. 1 week nummer 1 daar, maar wat een klassieker werd het, hè? 10cc met Dreadlock Holiday.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Haarlemmermeer, derde op Greenpeace-lijst met te veel PFAS in kraanwater. En inwoners Bad Hoevedorp kunnen zorgen delen over afsluiting Zeemanlaan. Haarlemmermeer staat op plek 3 van Nederlandse gemeenten waar relatief veel PFAS in het kraanwater zit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace. In delen van de gemeente liggen de gemeten waarden ruim 2 tot zelfs 3 keer boven de gezondheidskundige advieswaarden van het RIVM. Toch is er volgens het RIVM geen reden om te stoppen met het drinken van kraanwater. Het water voldoet aan de wettelijke eisen en er is geen sprake van acuut gevaar. Wel vindt het RIVM dat Nederlanders in totaal te veel PFAS binnenkrijgen. Greenpeace pleit daarom voor strengere maatregelen tegen het gebruik en de lozing van PFAS. Inwoners van Bad Hoevedorp kunnen maandag 19 oktober vragen stellen over de geplande afsluiting van de Zeemanlaan voor doorgaand verkeer. De gemeente en de dorpsraad organiseren dan een informatieavond in het dorpshuis aan de Snellingslaan. Wethouders Marja Ruigrok en Beryl van Straten geven uitleg over de maatregel en beantwoorden vragen van inwoners. De gemeente wil vooral uitleggen waarom de knip er komt en erkent dat de communicatie daarover duidelijker had moeten. Het besluit om de Zeemanlaan af te sluiten staat vast en wordt niet opnieuw in stemming gebracht. Inwoners kunnen wel hun zorgen en vragen delen over bijvoorbeeld verkeersdruk, veiligheid en bereikbaarheid. De bijeenkomst begint om 7 uur. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio met Tom van Branen.
4: Thank you.

0: Jonas Blue samen met Dakota en het aloude nummer van Tracy Chapman, dat was Fast Car. Het nummer 1 album. We gaan naar de Australische albumlijst van 23 september 1991. Op nummer 1 daar. On Every Street van de Dire Straits. 1 week nummer 1 in die albumlijst. Als eerste Calling Elvis en daarna Ticket to Heaven.
1: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: een gigantische nummer 1. Dit was in 1981 voor Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll.
1: De jarigen van vandaag.
0: Julio Iglesias, de Spaanse zanger, vandaag 83 jaar geworden. En 77 jaar geworden, de boss himself, Bruce Springsteen. Hij kreeg zelfs een Oscar toen de tijd in 1994 voor The Streets of Philadelphia. Hier in de ochtend van Meer Radio.

Na de jager Bruce Springsteen, 77 jaar geworden vandaag, was dit Tainted Love van Soft Cell. En tot zover deze ochtend van meer radio op deze 23 september. Zometeen na het nieuws van 10 uur hebben wij Tussen de Bedrijven. Dan om 4 uur onderweg met Gerben Kersen. En dan vanaf 7 uur tot 10 uur Club to Date met Erben, Nick en Tessa. En ik ben er weer om 10 uur voor Nice and Slow. Ik heb er nog eentje voor je en die zal ik zeker niet draaien hoor in Nice and Slow. Rutger van Barneveld met de zwoele zomerachten. Fijne dag verder.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Vierde netwerkdag Samen Sterker Haarlemmermeer. En man achter Witte Weekblad, Ton van Groenigen, overleden. Donderdag 24 september organiseert Samen Sterker Haarlemmermeer de vierde netwerkdag. Tijdens de bijeenkomst delen de aanwezigen kennis en ervaringen en gaan ze met elkaar in gesprek over hoe de samenwerking rondom inwoners van Haarlemmermeer verder kan worden versterkt. Want juist door elkaar te kennen, elkaar te vinden en samen op te trekken kunnen organisaties en inwoners in Haarlemmermeer meer betekenen en bereiken om armoede en schulden in onze gemeente te bestrijden. Aldus de organisatie. Tijdens de bijeenkomst is wethouder Roy Staal verantwoordelijk voor werk en inkomen, inclusief bestaanszekerheid en arbeidsmarktbeleid. Een van de sprekers. De netwerkbijeenkomst vindt plaats in de Meerkerk aan de Bennebroekenweg 515 in Hoofddorp. Meer informatie is te vinden op www.samensterker.org. Vrijdag 18 september overleed op 82-jarige leeftijd Ton van Groenigen. Met hem verliest Nieuw Vennep een ondernemer die vanuit een schuurtje aan de Vennepperweg uitgroeide tot de man achter het Witte Weekblad, die elke week in meer dan 100.000 huizen op de mat viel. Ton begon als jongen met het bezorgen van diverse dagbladen. Toen dat werk minder werd, begon hij samen met zijn vader in de jaren 60 een eigen nieuwsblaadje. Van Nieuw Vennep voor Nieuw Vennep. Het werd gedrukt op dik wit papier, omdat dit makkelijker met de hand te vouwen was. In de volksmond werd het al snel het Witte Weekblad genoemd. Halverwege de jaren 70 kwam broer Hans in het bedrijf. Later werd het Witte Weekblad verkocht. In 2023 verscheen de laatste editie, het einde van een stuk regionale huis-aan-huis-journalistiek. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Jonathan Dassin brengt chansons van zijn vader naar Hoofddorp. En Burendag op 25 en 26 september. De Franse zanger Jonathan Dassin staat vrijdag 9 oktober in C. Hoofddorp met zijn programma Vaders Songs. Het optreden in poppodium Grote Duik is zijn eerste en enige concert in Nederland. Dassin brengt een eerbetoon aan zijn vader, chansonnier Jo Dassin. Hij zingt bekende nummers als Les Champs Élysées en L'été Indien. Ook brengt hij eigen werk ten gehore, waaronder nummers van zijn recente album. Het concert begint om 8 uur. Kaarten kosten €42,50. D.J. Wilco verzorgt de muziek rondom het optreden. Tijdens Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september organiseert Stichting Meergroen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten. Vrijdag is er van 10 tot 5 een programma bij Nieuw Terra aan de Rijnlanderweg. Bezoekers kunnen rondkijken, oogsten, tuinieren en helpen bij het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel. Zaterdag staat de buurttuin van Lincoln Park centraal. Van 10 tot 5 zijn er onder meer Turkse delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook kunnen bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Iedereen uit Hoofddorp en de omgeving is van harte welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. Er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Haarlemmermeer, derde op Greenpeace-lijst met te veel PFAS in kraanwater. En inwoners Bad Hoevedorp kunnen zorgen delen over afsluiting Zeemanlaan. Haarlemmermeer staat op plek 3 van Nederlandse gemeenten waar relatief veel PFAS in het kraanwater zit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Greenpeace. In delen van de gemeente liggen de gemeten waarden ruim 2 tot zelfs 3 keer boven de gezondheidskundige advieswaarden van het RIVM. Toch is er volgens het RIVM geen reden om te stoppen met het drinken van kraanwater. Het water voldoet aan de wettelijke eisen en er is geen sprake van acuut gevaar. Wel vindt het RIVM dat Nederlanders in totaal te veel PFAS binnenkrijgen. Greenpeace pleit daarom voor strengere maatregelen tegen het gebruik en de lozing van PFAS. Inwoners van Bad Hoevedorp kunnen maandag 19 oktober vragen stellen over de geplande afsluiting van de Zeemanlaan voor doorgaand verkeer. De gemeente en de dorpsraad organiseren dan een informatieavond in het dorpshuis aan de Snellingslaan. Wethouders Marja Ruigrok en Beryl van Straten geven uitleg over de maatregel en beantwoorden vragen van inwoners. De gemeente wil vooral uitleggen waarom de knip er komt en erkent dat de communicatie daarover duidelijker had moeten. Het besluit om de Zeemanlaan af te sluiten staat vast en wordt niet opnieuw in stemming gebracht. Inwoners kunnen wel hun zorgen en vragen delen over bijvoorbeeld verkeersdruk, veiligheid en bereikbaarheid. De bijeenkomst begint om 7 uur. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. En er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Muziekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Jonathan Dassin brengt chansons van zijn vader naar Hoofddorp. En Burendag op 25 en 26 september. De Franse zanger Jonathan Dassin staat vrijdag 9 oktober in C. Hoofddorp met zijn programma Father's Songs. Het optreden in poppodium Grote Duik is zijn eerste en enige concert in Nederland. Dassin brengt een eerbetoon aan zijn vader, chansonnier Jo Dassin. Hij zingt bekende nummers als Les Champs Élysées en L'été Indien. Ook brengt hij eigen werk ten gehore, waaronder nummers van zijn recente album. Het concert begint om 8 uur. Kaarten kosten €42,50. D.J. Wilco verzorgt de muziek rondom het optreden. Tijdens Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september organiseert Stichting Meergroen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten. Vrijdag is er van 10 tot 5 een programma bij Nieuw Terra aan de Rijnlanderweg. Bezoekers kunnen rondkijken, oogsten, tuinieren en helpen bij het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel. Zaterdag staat de buurttuin van Lincoln Park centraal. Van 10 tot 5 zijn er onder meer Turkse delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook kunnen bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Iedereen uit Hoofddorp en de omgeving is van harte welkom. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. De komende periode veel bewolking en kans op mist. Het blijft vrijwel droog en de middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden. En er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Dorpshuis Zwanenburg krijgt hogere subsidie en een week vol ontmoetingen in Haarlemmermeer. Het dorpshuis in Zwanenburg krijgt een structureel hogere subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. De extra financiële steun is in ieder geval voor 2026 en 2027 gegarandeerd. Het dorpshuis kampte sinds de overgang van de Olm naar het nieuwe gebouw met financiële en technische problemen. De afgelopen jaren is gewerkt aan nieuwe afspraken tussen de gemeente, verhuurder en Stichting Dorpshuis over de verdeling van de kosten. Door de hogere subsidie kan het dorpshuis de organisatie verder professionaliseren en activiteiten blijven ontwikkelen. Ook het managementteam is versterkt. Het bestuur wil de komende tijd werken aan een nieuwe beleidsvisie voor het dorpshuis. Van 24 tot en met 30 september staat Haarlemmermeer in het teken van de Week van de Ontmoeting. Maatschappelijke organisaties organiseren door de hele gemeente laagdrempelige activiteiten voor inwoners van alle leeftijden. Iedereen is welkom, alleen of samen. Eenzaamheid kent geen leeftijd. Jongeren van 11 tot 18 vinden activiteiten op meermoves.nl. Ook na deze week helpen Meerwaarde, Roads en Maatvast bij het leggen van nieuwe contacten. De week sluit aan bij de Landelijke Week tegen Eenzaamheid. Bekijk het volledige programma op haarlemmermeergemeente.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er komen flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 19 graden... en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Mariette Krol met het NOS-journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

line of work.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Roofvogels broeden in groene wanden op Schiphol Trade Park. En Stichting Thuisgekookt vraagt mantelzorgers in Haarlemmermeer zorg te delen. In de groene wanden van de gebouwen op Schiphol Trade Park hebben dit jaar zowel buizerds als torenvalken gebroed. Volgens Fauna Haarlemmermeer laat dit zien dat groene bedrijfsgebouwen ook leefruimte kunnen bieden aan roofvogels. Een buizerdpaar bracht opnieuw een jong groot. Het vrouwtje is geringd en onderzocht. In een naastgelegen gebouw werden 5 eieren van een torenvalk gevonden. Daaruit kwamen 3 vrouwtjes en 2 mannetjes. Alle jongen waren gezond en zijn uitgevlogen. Fauna Haarlemmermeer onderzoekt samen met werkgroep Roofvogels Rijnland de ontwikkeling. Stichting Thuisgekookt is een landelijke campagne gestart onder de naam Deel de Zorg. De stichting roept mantelzorgers, ook in Haarlemmermeer, op om de zorg voor een ouder of ander familielid te delen met een buurtgenoot. Aanleiding is dat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dat vergroot de druk op mantelzorgers. Via de stichting kookt een vrijwillige thuiskok uit de buurt wekelijks een extra portie, brengt die langs en maakt tijd voor een kort praatje. Mantelzorgers kunnen een familielid aanmelden via de website van Stichting Thuisgekookt en zichzelf daarbij opgeven als contactpersoon. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er komen flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 19 graden en daarbij waait een matige noordwestenwind rond kracht 3. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Stichting Thuisgekookt is een landelijke campagne gestart onder de naam Deel de Zorg. De stichting roept mantelzorgers, ook in Haarlemmermeer, op om de zorg voor een ouder of ander familielid te delen met een buurtgenoot. Aanleiding is dat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dat vergroot de druk op mantelzorgers. Via de stichting kookt een vrijwillige thuiskok uit de buurt wekelijks een extra portie en brengt die langs en maakt tijd voor een kort praatje. Mantelzorgers kunnen een familielid aanmelden via de website van Stichting Thuisgekookt en zichzelf daarbij opgeven als contactpersoon.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
5: Gerben Kessen.

0: Ja, goedemiddag. Dit was Coldplay met Paradise.
1: Het is woensdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, tot 6 uur is dit onderweg met ondergetekende. Gerber Kessen is mijn naam. Ik ga je voorzien van de allernieuwste feitjes uit de Haarlemmermeer. Dat is natuurlijk erg makkelijk als je in de Haarlemmermeer woont. En waarschijnlijk wel als je dit kan ontvangen. Hoewel wij ook via internet te ontvangen zijn. En dan kan je natuurlijk in Lutjebroek zitten. En nog steeds naar meer radio luisteren. Dat snap ik als ik op de zender ben. Nee, dat is wel heel veel van het goede. In ieder geval, hele lekkere muziek en heel veel nieuws. Het komende uur en het uur daarop. Dus ja, blijf lekker luisteren.

0: Ja, wie kent deze nou niet? De Rolling Stones. En het bekende Angie. Ja, geweldig.
1: Onderweg nieuws.
0: Misschien hoorde je toevallig dat ik deze jingle al even instartte tussen bij het einde van het vorige nummer. Ik had even een enorme hoestbui. Dus ik denk, nou, laat ik even een muziekje opzetten. Jongen. Ik verslikte me ergens in mijn koffie, denk ik. Maar goed, daar heb je allemaal niks aan om te weten. Waar je wel wat aan hebt om te weten, is dat we een week hebben vol ontmoetingen hier in de Haarlemmermeer. Van 24 tot en met 30 september staat Haarlemmermeer in het teken van de Week van de Ontmoeting. Maatschappelijke organisaties organiseren door de hele gemeente laagdrempelige activiteiten voor inwoners van alle leeftijden. Iedereen is welkom, alleen of samen. Eenzaamheid kent geen leeftijd. Jongeren van 11 tot 18 vinden activiteiten op meermoves.nl. Ook na deze week helpen Meerwaarde, Roots en Maatvast bij het leggen van nieuwe contacten. De week sluit aan bij de Landelijke Week tegen Eenzaamheid. Bekijk het volledige programma op haarlemmermeergemeente.nl. Een prachtig initiatief, lijkt mij zo. Dus mocht je eenzaam voelen, en dat kan zeker gebeuren, dat gebeurt vaker als dat je denkt, kijk dan eventjes voor het programma nogmaals op haarlemmermeergemeente.nl. En wie weet, denk je, ik ben zo geholpen door Meer Radio en dat bericht toen. Ja, ook dat doen wij hier bij Meer Radio. Zo, even een lekker pittig nummertje er tegenaan. Hier zijn de Foo Fighters. Die willen je laten vliegen. Maar dan moet je het wel eerst leren. Learn to fly.

Uit 1999 hoorde je de Foo Fighters met Learn to Fly. Ik weet niet of je heel toevallig de videoclip wel eens gezien hebt. Moet je voor de gein eens even opzoeken op YouTube. Want die is vrij komisch, wou ik zeggen. De bandleden spelen daarin meerdere rollen aan het boord van de vliegtuig. Nou, als je dan dit nummer erbij even in je hoofd houdt, dan bij een videoclip zal je natuurlijk de muziek ter plekke horen. Erg leuk, erg leuk. Even de videoclip opzoeken van de Foo Fighters. Dus, je luistert naar meer radio, naar het programma Onderweg. En wij zijn inderdaad onderweg tot aan de klok van 6 uur. En we zijn onderweg naar de klok van 5:30 op de eerste plaats. Want dan gaan we op naar het half uur nieuws hier bij Meer Radio. Tot die tijd nog één plaatje. De Baker Street.

0: nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Verdachte ontkent betrokkenheid bij verkrachtingszaak uit 2002... en taartenbakwedstrijd tijdens Burendag in Nieuw-Vennep. Een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer ontkent dat hij betrokken is bij de verkrachting van een 16-jarig meisje in Lissebroek in 2002. Maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank in Alkmaar. De zaak bleef 24 jaar onopgelost. De verdachte kwam dit jaar in beeld na DNA-verwantschapsonderzoek. DNA-sporen uit het oude onderzoek leidden via een familielid naar de man die in juni werd aangehouden. De verdachte was niet aanwezig tijdens de zitting. Het slachtoffer was wel aanwezig. De volgende pro forma-zitting staat gepland voor 7 december in Haarlem. Bij Kordaan aan het Remmersteinpark in Nieuw-Vennep wordt vrijdag 25 september Burendag gevierd met een taartenbakwedstrijd. Thuisbakkers kunnen hun taart tussen 1:30 en 2:00 inleveren bij het restaurant. Een jury beoordeelt de ingezonden taarten, waarna om 2:00 de prijsuitreiking plaatsvindt. Daarna kunnen bezoekers samen de verschillende taarten proeven onder het genot van koffie of thee. De activiteit wordt georganiseerd door Kordaan, Maatvast Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis en vindt plaats aan het Remmersteinpark nummer 3. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 19 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
5: Gerben Kessen.

0: Ja, onze aller Anouk met Girl.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, roofvogels. Je hebt ze vast wel eens gezien, al dan niet op een show. Maar in de groene wanden van de gebouwen op Schiphol Trade Park hebben dit jaar zowel buizerds als torenvalken gebroed. Volgens Fauna Haarlemmermeer laat dit zien dat groene bedrijfsgebouwen ook leefruimte kunnen zijn voor roofvogels. Een buizerdpaar bracht opnieuw een jong groot. Het vrouwtje is geringd en onderzocht. In een naastgelegen gebouw werden 5 eieren van een torenvalk gevonden. Daaruit kwamen 3 vrouwtjes en 2 mannetjes. Alle jongen waren gezond en zijn ondertussen uitgevlogen. Fauna Haarlemmermeer onderzoekt samen met de werkgroep Roofvogels Rijnland de ontwikkeling. Ja, ik vind dat zo mooi, die vogels. Ik ben regelmatig bij zijn roofvogelshow geweest. Zo prachtig is dat. Die beesten komen gewoon ook weer terugvliegen op de arm dan van... hoe noem je dat? De valkenier, denk ik, hè? Ja, en niet alleen maar uilen en... wat hadden we hier nog meer? Torenvalken en buizerds hadden we hier op Schiphol. Ik denk dat je het gewoon kan koekelen. Show, roofvogels en dan kom je er vanzelf. Eerst even lopen op de zonneschijn. Hier is A Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.

0: gewoon een nummer uit dit jaar. Zo hoor je ook maar eens dat wij gewoon ook bij meer radio hele recente muziek draaien. Dit was Bausa met Magnetic uit 2026 dus, want dat is het dit jaar. We bereiken dit de nummer 2 zelfs in de top 40.
1: Onderweg nieuws.
0: Dat is op zich al nieuws. Ja. Voor het eerst op nummer 2 in de Nederlandse top 40 op 5 september. Lees ik nog even voor. Ja. Goed. Nieuws hebben we ook. Mocht jij thuis een fervente taartenbakker zijn, dan zou ik even luisteren. Bij Cordaan aan het Remmersteinpark in Nieuw-Vennep wordt vrijdag 25 september Burendag gevierd met een taartenbakwedstrijd. Taartenbakwedstrijd, ja, moeilijk woord. Leuk woord voor Scrabble. Thuisbakkers kunnen hun taart tussen 13:30 en 14:00 inleveren bij het restaurant. De jury beoordeelt de ingezonden taarten, waarna om 2:00, 14:00 de prijsuitreiking plaatsvindt. Daarna kunnen bezoekers samen in de verschillende taarten proeven onder het genot van een bakje koffie of thee. De activiteit wordt georganiseerd door Cordaan, Maatvast, Haarlemmermeer en Ons Tweede Thuis. En het vindt dus plaats, zoals ik net al zei, aan de Remmersteinpark 3. Vrijdag 25 september nogmaals, tussen 1:30 en 2:00. Ja, lees eventjes op de website waar je taart aan moet voldoen. Maar het lijkt mij een hele leuke opdracht voor de thuisbakkers in de Haarlemmermeer. Jawel. Hier is ELO. Don't bring me down. Yeah.

Uit 2009 alweer. You Know Me van Robbie Williams. Gaan we door met Queen. En wat zeggen ze?

Ja, wie wil dat nou, hè? Who wants to live forever? Nou, in hele goede gezondheid, waarom niet, hè? Queen hoorde je ooit. Dat is wel heel lang geleden, was ik nog een klein mannetje, van een jaar of 16, denk ik. Ben ik naar de concert nog van Queen geweest, ja. In de Groenoordshallen in Leiden. Ja, dat is... we zijn bij Meer Radio, ja. Dus dat was echt geweldig in ieder geval. Was het verkeerde knopje. Dit is het goede knopje. En nu hoor je Yesterday. De Beatles natuurlijk.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Woensdag.
1: Gerben Kessen.

0: Three Doors Down and Here Without You.
1: Het is woensdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, het is woensdagmiddag inderdaad. Ha. Lekker hoor, de week is weer doormidden. De Sagemans is geweest, zeggen dan sommige mensen. Tot 6 uur dit programma onderweg met heerlijke muziek. Zowel nieuwe muziek, wat je net nog hoorde, en ook wat oudere muziek. Een beetje door elkaar, een beetje van alles wat. Je smaak moet er echt wel tussen zitten, dat kan haast niet anders. En natuurlijk nieuws. Ja, ja, ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld nieuws over het dorpshuis in Zwanenburg. En die krijgt hogere subsidie. Nou, mocht je in Zwanenburg zijn en dit horen, dan is dat natuurlijk nieuws wat je natuurlijk mee wil krijgen. Ja. Lekker hoor, hier is Band on the Run. Ah, even bijkomen. Wings heet dit nummer.

0: The Wings met Band on the Run.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik vertelde je het net al eventjes. Het dorpshuis Zwanenburg die krijgt een hogere subsidie. Jawel. Het dorpshuis in Zwanenburg krijgt een structureel hogere subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. De extra financiële steun is in ieder geval voor 2026 en 2027 gegarandeerd. Het dorpshuis kampte sinds de overgang van de Olm naar het nieuwe gebouw met financiële en technische problemen. De afgelopen jaren is gewerkt aan nieuwe afspraken tussen de gemeente, verhuurder en Stichting Dorpshuis over de verdeling van de kosten. Door de hogere subsidie kan het dorpshuis de organisatie verder professionaliseren en activiteiten blijven ontwikkelen. Ook het managementteam is versterkt. Het buurthuis wil de komende tijd werken aan nieuwe beleidsvisie voor het dorpshuis. Nou, dat lijkt me heel goed nieuws als je het dorpshuis in Zwanenburg een goed hart toedraagt. Dan weet je in ieder geval dat er hogere subsidie aankomt en dat het gewoon nog even kan blijven leven. Goed, je luistert nog steeds naar het programma Onderweg. En dat zeg ik even specifiek vanwege de volgende plaat. Want Susanne en Freek, die zijn ook onderweg. Maar niet zoals wij onderweg zijn naar 6 uur. Of van de baas naar huis. Maar die zijn onderweg naar later. Ja, dat zijn we ook eigenlijk allemaal, hè. Vervelend.

Jawel, zeg maar goodbye naar je baas. Het is echt de hoogste tijd om je tas in te pakken en naar huis te gaan. Waar misschien, als je het geluk hebt, de gekookte piepers al op je staan te wachten en koud aan het worden zijn. Dus ga dan maar gewoon. En dan zeg je, ja, maar ik krijg niet voor niks zomaar uitbetaald. Money for nothing. Nou, er zijn meerdere die er zo over denken, waaronder de Dire Straits.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Dorpshuis Zwanenburg krijgt hogere subsidie en een week vol ontmoetingen in Haarlemmermeer. Het dorpshuis in Zwanenburg krijgt een structureel hogere subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. De extra financiële steun is in ieder geval voor 2026 en 2027 gegarandeerd. Het dorpshuis kampte sinds de overgang van de Olm naar het nieuwe gebouw met financiële en technische problemen. De afgelopen jaren is gewerkt aan nieuwe afspraken tussen de gemeente, verhuurder en Stichting Dorpshuis over de verdeling van de kosten. Door de hogere subsidie kan het dorpshuis de organisatie verder professionaliseren en activiteiten blijven ontwikkelen. Ook het managementteam is versterkt. Het bestuur wil de komende tijd werken aan een nieuwe beleidsvisie voor het dorpshuis. Van 24 tot en met 30 september staat Haarlemmermeer in het teken van de Week van de Ontmoeting. Maatschappelijke organisaties organiseren door de hele gemeente laagdrempelige activiteiten voor inwoners van alle leeftijden. Iedereen is welkom, alleen of samen. Eenzaamheid kent geen leeftijd. Jongeren van 11 tot 18 vinden activiteiten op meermoves.nl. Ook na deze week helpen Meerwaarde, Roots en Maatvast bij het leggen van nieuwe contacten. De week sluit aan bij de Landelijke Week tegen Eenzaamheid. Bekijk het volledige programma op haarlemmermeergemeente.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Er komen flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 19 graden... en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Onderweg. Woensdag. Gerben Kessen.

0: Kevin De Craw en Not Over You.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Ja, ik heb eigenlijk toch wel een heel naar bericht voor je. Ik heb zelf 3 dochters. En dan lees je dit toch al met eigenlijk iedereen, denk ik. Behalve de man zelf waarschijnlijk. Een 64-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer ontkent dat hij betrokken is geweest bij de verkrachting van een 16-jarig meisje in Lissabroek in 2002. Maandag vond de eerste zitting plaats bij de rechtbank in Alkmaar. De zaak bleef 24 jaar onopgelost. De verdachte kwam dit jaar in beeld na DNA-verwantschapsonderzoek. DNA-sporen uit het oude onderzoek leidden via een familielid naar de man, die in juni werd aangehouden. De verdachte was niet aanwezig tijdens de zitting. Het slachtoffer was wel aanwezig. Jongen. De volgende pro forma zitting staat gepland voor 7 december in Haarlem. Ja, ik kan het bijna niet lezen, zo erg vind ik dat. Maar goed, het is nieuws, dus moeten we dat... we moeten niks, maar lees ik dat voor, zodat jij ook ervan kan gruwelen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van deze uitzending natuurlijk. Maar ik vind het echt verschrikkelijk nieuws. Goed. Laura Pausini. Met een hele moeilijke titel. La solitude. Nou, iemand kan dat vast beter dan ik. Zoals Laura zelf.

0: Ja, wie kan het wel alleen? Nou, Huub van der Lubbe van de Dijk in ieder geval niet. Wat een geweldig artiest is dit. Zo jammer dat ze gestopt zijn, de Dijk. Ik ging met hele grote regelmaat naar concerten, optredens van hun. Ook de allerlaatste in de Ziggo Dome heb ik gezien. Ja, en dan nu zijn ze er niet meer. Ja. Huub van der Lubbe doet overigens nog wel van allerlei dingen. Ik ben ook een keertje naar een theater... geweest in ieder geval. Met Huub van der Lubbe als acteur.
1: Actualiteiten van vandaag.
0: Nou ja, dat moet dan maar als je Huub van der Lubbe nog wil zien in ieder geval. Goed, ik heb nog nieuws voor je. Stichting Thuisgekookt is een landelijke campagne gestart onder de naam Deel de Zorg. De stichting roept mantelzorgers, ook in Haarlemmermeer, op om de zorg voor een ouder of een ander familielid te delen met een buurtgenoot. Aanleiding is dat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dat vergroot de druk op mantelzorgers. Via de stichting kookt een vrijwillige thuiskok uit de buurt wekelijks een extra portie. Brengt die langs en maakt tijd voor een kort praatje. Mantelzorgers kunnen een familielid aanmelden via de website van de stichting Thuisgekookt en zichzelf daarbij opgeven als contactpersoon. Nou, ben jij nou een hele goede kok? Of denk je, nou, ik vind koken eigenlijk wel heel erg leuk. Is dit, zoek dan even op onze vriend Koekel naar Stichting Thuisgekookt. En je weet, doe je binnenkort een hele goede daad voor een goede buur. En een goede buur is beter dan een verre vriend, hè? Je weet het. Teddy Swims, die weet alles. Mr. Know-it-all.

Don't Let Me Be Misunderstood van Esmeralda. Oh. Esmeralda die had er echt even geen zin meer in. En die dacht, weet je wat, ik ga vast naar huis. Ik kap ermee. Ja, wij gaan er ook bijna mee kappen. Het is 6 minuten voor 6. Dubbele tijdmelding, hoor ik je zeggen. Ja, inderdaad. Dat betekent dat ik er bijna doorheen ben. Ik heb je meegenomen in 2 uur nieuws vanuit de Haarlemmermeer. Dat doen wij hier bij Meer Radio. Ja, we hebben nog 1 plaatje te draaien eigenlijk. En dan ga ik naar huis. Ga ik kijken of het eten al voor me klaar staat. Zo niet, dan moet ik het gewoon zelf maken. He, zo is het ook weer. En ja, nog 1 plaatje voor je. Need You Now. Lady A. Fijne avond. En in ieder geval tot volgende week woensdag. Het zou maar zo kunnen dat ik ergens nog een keer opduik. Heel vaak doe ik de zondagen. Ook rond dit tijdstip. Dus wie weet, tot snel.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. Het gaat om gedwongen huwelijken, maar ook om verkrachting en huiselijk geweld. Ook meisjes vanaf 12 jaar krijgen daarmee te maken. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het weer, bijna overal droog, maar in het noorden kan vanavond een bui vallen. Morgen geregeld zon bij maximaal 20 graden.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
5: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
4: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
6: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
4: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien. Verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AvroTros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Er komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de Oostflank te testen.
1: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Before the Storm, dat was Ilse Lange samen met Bertolf. En die begon ooit zijn carrière bij haar.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom bij deze Nice and Slow. Ik heb weer hele mooie muziek voor je hoor. Wat dat denken straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan krijg je 2 platen horen van John Lennon in de 2 van 1. Nu sneller met Laat het licht aan. Hij

En zo gingen we terug naar 1973 met deze productie van David Bowie. Lou Reed met zijn eerste grote hit, Take a Walk on the Wild Side. Nadat hij kwam uit de Velvet Underground. En dit is The Bluebirds met Take You Home. En zometeen hoor je ook Josh Groban met You Raise Me Up.

En dat is de stem van David Gates, de zanger van Brad. De grote man van Brad eigenlijk, want hij schreef ook alle nummers en produceerde ze ook. En nu tot het nieuws van Hanne Vellef, deze van de Birds. We gaan terug naar 1967 met Going Back.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de Oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Nice and slow.
0: Doel van Dranen.

0: Bob Dylan met I Threw It All Away. En dit zijn de klanken van John Lennon.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Maar die krijg je te horen in de 2 van 1. Dit is Jealous Guy van het album Imagine uit 1970. En daarna van Double Fantasy uit 1980. Het nummer Woman. John Lennon in de 2 van 1.

De Italiaanse klassieker van dit uur, Laura Pausini, met Strani Amore. En dit applaus is van Leonard Cohen. Dit is Dance Me to the End of Love. En zometeen hoor je ook nog Kate Winslet met What If. En daarna als laatste van dit uur, The Crime Game van Boy George. Maar eerst dus Leonard Cohen.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, waar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Dreaming with a Broken Heart, dat was John Mayer. Welkom terug.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Inderdaad, het tweede uur van Nice and Slow. Altijd met een half foutje, Sanne Freek, speciaal voor Gerla. En dan gaan we ver terug in de tijd.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Namelijk dan 1967 met de Amsterdamse Outsiders. En ook een soloplaat van hun zanger. En dat was Wally Tax. Maar eerst deze klassieker van niemand minder dan Frans Halsema. Dit is voor haar in Nice and Slow bij Meer Radio.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nachtwerk

0: yourself.
1: Rick Nelson in 1972 over een mislukt optreden in Madison Square Garden in New York. En dit is Cassandra van ABBA. En zometeen hoor je ook Nothing's Gonna Change My Love for You van Clemadeiros.

Amadeus, hij komt van Hawaii en hij won een talentenjacht. Toen mocht hij een plaat maken. Toen koos hij dit oude nummer van George Benson. Nothing's Gonna Change My Love For You. En werd er nummer 1 in Nederland in 1988. En dit is George Michael. Hij neemt ons mee naar het tijdstip van 11:30. En dan horen we het NOS Journaal. En vervolgens Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. Maar nu dus, A Different Corner, George Michael.

0: Maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: altijd na het NOS-journaal van 11:30 krijgen we deze van Suzanne Freek. Speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, ik hou heel veel van je. En tot zo.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Wally Tax en The Outsiders. Dit zijn The Outsiders. En zometeen krijg je hem te horen solo.

0: uit 2023. Karol G met deze Spaanse klassieker. En die is vertaald, mijn ex had gelijk. En dit is Neil Diamond met I Am I Said. En zometeen hoor je ook Randy Crawford met You Might Need Somebody. En Ray Parker Jr. en Radio en A Woman Needs Love. Maar eerst Neil Diamond.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

terug naar 1980 met Ray Parker Jr. En tot zover deze Nice and Slow. We gaan de muziek aan de nacht in. Ik laat je achter met de saxofoon van Kenny G. Wilt rusten, hè?

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Het is 00:30.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

trying to think of the right thing to say.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media.